0: jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Pride in Berlijn is stopgezet nadat een voertuig was ingereden op mensen in het stadsparkgebied Tiergarten, waarbij meerdere gewonden vielen. Hulpdiensten kwamen op grote schaal in actie en mensen werden opgeroepen de omgeving te mijden. Bij de Brandenburger Tor moest de menigte rustig vertrekken na een evacuatieoproep en sirenes. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel in de gebieden waar natuurbranden woeden, waar duizenden hectares zijn verwoest en woningen en levens zijn ontwricht. In Zuidwest-Frankrijk zijn al tienduizenden hectare bos vernield en ruim 150.000 mensen zijn geëvacueerd. Sinds zaterdag bestrijdt ook een militair vliegtuig het vuur dat per keer 20 ton brandvertrager kan lossen. Senator Flavio Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro, is door de rechtse liberale partij aangewezen als presidentskandidaat voor de verkiezing in oktober. Hij krijgt steun van de Argentijnse president Milei en neemt het op tegen de linkse president Lula. Vader Jair kreeg eerder 27 jaar cel voor een mislukte machtsgreep. Lula staat inmiddels op voorsprong in de peilingen. Een 45-jarige Nederlandse toerist is zaterdag vermist geraakt in het Comomeer nadat hij in het water sprong om zijn 16-jarige zoon te redden. Die kwam in de problemen door een sterke stroming en werd uiteindelijk door een voorbijganger op een paddleboard geholpen. De vader raakte niet meer aan boord. Tientallen reddingswerkers zoeken met boten, drones en helikopter naar de man. En dan het weer nog even. Vannacht dalen de temperaturen door weinig wind naar waarde rond 10 graden in het noordoosten en tot ongeveer 16 graden in het zuidwesten. Het weerbeeld blijft tijdens de nachtperiode overal droog en op veel plaatsen vrij helder. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Pride in Berlijn is stopgezet nadat een voertuig was ingereden op mensen in het stadsparkgebied Tiergarten, waarbij meerdere gewonden vielen. Hulpdiensten kwamen op grote schaal in actie en mensen werden opgeroepen de omgeving te mijden. Bij de Brandenburger Tor moest de menigte rustig vertrekken na een evacuatieoproep en sirenes. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel in de gebieden waar natuurbranden woeden, waar duizenden hectares zijn verwoest en woningen en levens zijn ontwricht. In Zuidwest-Frankrijk zijn al 10.000 hectare bos vernield en ruim 150.000 mensen zijn geëvacueerd. Sinds zaterdag bestrijdt ook een militair vliegtuig het vuur dat per keer 20 ton brandvertrager kan lossen. Senator Flavio Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro, is door de rechtse liberale partij aangewezen als presidentskandidaat voor de verkiezing in oktober. Hij krijgt steun van de Argentijnse president Milei en neemt het op tegen de linkse president Lula. Vader Jair kreeg eerder 27 jaar cel voor een mislukte machtsgreep. Lula staat inmiddels op voorsprong in de peilingen. Een 45-jarige Nederlandse toerist is zaterdag vermist geraakt in het Comomeer nadat hij in het water sprong om zijn 16-jarige zoon te redden. Die kwam in de problemen door een sterke stroming en werd uiteindelijk door een voorbijganger op een paddleboard geholpen. De vader raakte niet meer aan boord. Tientallen reddingswerkers zoeken met boten, drones en helikopter naar de man. En dan het weer nog even. Vannacht dalen de temperaturen door weinig wind naar waarde rond 10 graden in het noordoosten en tot ongeveer 16 graden in het zuidwesten. Het weerbeeld blijft tijdens de nachtperiode overal droog en op veel plaatsen vrij helder. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Touwgids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Pride in Berlijn is stopgezet nadat een voertuig was ingereden op mensen in het stadsparkgebied Tiergarten, waarbij meerdere gewonden vielen. Hulpdiensten kwamen op grote schaal in actie en mensen werden opgeroepen de omgeving te mijden. Bij de Brandenburger Tor moest de menigte rustig vertrekken na een evacuatieoproep en sirenes. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel in de gebieden waar natuurbranden woeden, waar duizenden hectares zijn verwoest en woningen en levens zijn ontwricht. In Zuidwest-Frankrijk zijn al 10.000 hectare bos vernield en ruim 150.000 mensen zijn geëvacueerd. Sinds zaterdag bestrijdt ook een militair vliegtuig het vuur dat per keer 20 ton brandvertrager kan lossen. Senator Flavio Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro, is door de rechtse liberale partij aangewezen als presidentskandidaat voor de verkiezing in oktober. Hij krijgt steun van de Argentijnse president Milei en neemt het op tegen de linkse president Lula. Vader Jair kreeg eerder 27 jaar cel voor een mislukte machtsgreep. Lula staat inmiddels op voorsprong in de peilingen. Een 45-jarige Nederlandse toerist is zaterdag vermist geraakt in het Comomeer nadat hij in het water sprong om zijn 16-jarige zoon te redden. Die kwam in de problemen door een sterke stroming en werd uiteindelijk door een voorbijganger op een paddleboard geholpen. De vader raakte niet meer aan boord. Tientallen reddingswerkers zoeken met boten, drones en helikopter naar de man. En dan het weer nog even. Vannacht dalen de temperaturen door weinig wind naar waarde rond 10 graden in het noordoosten en tot ongeveer 16 graden in het zuidwesten. Het weerbeeld blijft tijdens de nachtperiode overal droog en op veel plaatsen vrij helder. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: trouwgids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Oekraïne houdt rekening mee dat Rusland opnieuw tienduizenden militairen en materieel bij bondgenoot Noord-Korea inzet. Rusland zou 30.000 Noord-Koreaanse militairen willen inzetten en sinds juni voorbereidingen treffen in de regio Voronezh. Rusland en Noord-Korea haalden hun banden de afgelopen jaren aan. In 2024 vocht de Noord-Koreaanse troep al tegen Oekraïne. De Pride in Berlijn is gisteravond stopgezet nadat een voertuig leek te zijn ingereden op mensen in het stadspark Tiergarten, waarbij dodelijke slachtoffers en ook meerdere gewonden zijn gevallen. De hulpdiensten kwamen op grote schaal in actie en mensen werden opgeroepen de omgeving te mijden. Bij de Brandenburger Tor moest de menigte rustig vertrekken na een evacuatieoproep. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel in de gebieden waar natuurbranden woeden, waar duizenden hectares zijn verwoest en woningen en levens zijn ontwricht. In Zuidwest-Frankrijk zijn al tienduizenden hectare bos vernield en ruim 150.000 mensen zijn geëvacueerd. Sinds zaterdag bestrijdt ook een militair vliegtuig het vuur dat per keer 20 ton brandvertrager kan lossen. Senator Flavio Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro, is door de rechtse liberale partij aangewezen als presidentskandidaat voor de verkiezing in oktober. Hij krijgt steun van de Argentijnse president Milei en neemt het op tegen de linkse president Lula. Vader Jair kreeg eerder 27 jaar cel voor een mislukte machtsgreep. Lula staat inmiddels op voorsprong in de peilingen. En dan tot slot het weer. Vanochtend start droog met flinke zonnige perioden. Hier en daar wat stapelwolken. De temperatuur stijgt snel. Richting een middaguur is het in het midden en zuiden van het land al op veel plaatsen tropisch warm. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Oekraïne houdt rekening mee dat Rusland opnieuw tienduizenden militairen en materieel bij bondgenoot Noord-Korea inzet. Rusland zou 30.000 Noord-Koreaanse militairen willen inzetten en sinds juni voorbereidingen treffen in de regio Voronezh. Rusland en Noord-Korea haalden hun banden de afgelopen jaren aan. In 2024 vocht de Noord-Koreaanse troep al tegen Oekraïne. De Pride in Berlijn is gisteravond stopgezet nadat een voertuig leek te zijn ingereden op mensen in het stadspark Tiergarten, waarbij dodelijke slachtoffers en ook meerdere gewonden zijn gevallen. De hulpdiensten kwamen op grote schaal in actie en mensen werden opgeroepen de omgeving te mijden. Bij de Brandenburger Tor moest de menige rustig vertrekken na een evacuatieoproep. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel in de gebieden waar natuurbranden woeden, waar duizenden hectares zijn verwoest en woningen en levens zijn ontwricht. In Zuidwest-Frankrijk zijn al tienduizenden hectare bos vernield en ruim 150.000 mensen zijn geëvacueerd. Sinds zaterdag bestrijdt ook een militair vliegtuig het vuur dat per keer 20 ton brandvertrager kan lossen. Senator Flavio Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro, is door de rechtse liberale partij aangewezen als presidentskandidaat voor de verkiezing in oktober. Hij krijgt steun van de Argentijnse president Milei en neemt het op tegen de linkse president Lula. Vader Jair kreeg eerder 27 jaar cel voor een mislukte machtsgreep. Lula staat inmiddels op voorsprong in de peilingen. En dan tot slot het weer. Vanochtend start droog met flinke zonnige periode. Hier en daar wat stapelwolken. De temperatuur stijgt snel. Richting een middaguur is het in het midden en zuiden van het land al op veel plaatsen tropisch warm. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Dit is Solo Radio, met muziek en informatie.
1: Wij zijn er altijd en overal.
2: Bij je thuis, op de fiets, in de auto.
3: Wij laten je lachen.
2: Vertellen je wat er in de wereld gebeurt.
1: En draaien jouw favoriete muziek.
4: Wij zijn er als je alleen bent. Of juist samen.
5: Je ziet ons niet.
2: Maar je hoort ons wel.
6: Solo Radio, Solo Radio. De mooiste muziek.
7: Ik ben Frank van...
8: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
9: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van de Klucht. Een goedemorgen. Oekraïne houdt er rekening mee dat Rusland opnieuw tienduizenden militairen en materieel bij bondgenoot Noord-Korea inzet. Rusland zou 30.000 Noord-Koreaanse militairen willen inzetten en sinds juni voorbereidingen treffen in de regio Voronezh. Rusland en Noord-Korea haalden hun banden de afgelopen jaren aan. In 2024 vocht de Noord-Koreaanse troep al tegen Oekraïne. De Pride in Berlijn is gisteravond stopgezet nadat een voertuig leek te zijn ingereden op mensen in het stadspark Tiergarten, waarbij dodelijke slachtoffers en ook meerdere gewonden zijn gevallen. De hulpdiensten kwamen op grote schaal in actie en mensen werden opgeroepen de omgeving te mijden. Bij de Brandenburger Tor moest de menige rustig vertrekken na een evacuatieoproep. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel in de gebieden waar natuurbranden woeden, waar duizenden hectares zijn verwoest en woningen en levens zijn ontwricht. In Zuidwest-Frankrijk zijn al tienduizenden hectare bos vernield en ruim 150.000 mensen zijn geëvacueerd. Sinds zaterdag bestrijdt ook een militair vliegtuig het vuur dat per keer 20 ton brandvertrager kan lossen. Senator Flavio Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro, is door de rechtse liberale partij aangewezen als presidentskandidaat voor de verkiezing in oktober. Hij krijgt steun van de Argentijnse president Milei en neemt het op tegen de linkse president Lula. Vader Jair kreeg eerder 27 jaar cel voor een mislukte machtsgreep. Lula staat inmiddels op voorsprong in de peilingen. En dan tot slot het weer. Vanochtend start droog met flinke zonnige perioden. Hier en daar wat stapelwolken. De temperatuur stijgt snel. Richting een middaguur is het in het midden en zuiden van het land al op veel plaatsen tropisch warm. En tot zover het nieuws.
8: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
10: The best music on the internet.

0: Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Bij een ongeluk met meerdere voertuigen op de A9 in Thuringen raakten 34 mensen gewond, onder wie meerdere kinderen. Een camper reed zonder te remmen een reddingsstrook in. Die was ontstaan na een eerder ongeluk en botste tegen 9 stilstaande auto's, waaronder 2 busjes met kinderen. Niemand verkeert in levensgevaar. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo heeft inmiddels 1300 levens geëist. Dat meldt de regering. In totaal raakten ruim 3000 mensen besmet. Het virus verspreidt zich sneller dan bij eerdere uitbraken, mede omdat er nog geen goedgekeurd vaccin is voor deze variant. De ontwikkeling daarvan zou nog maanden duren. Oekraïne houdt er rekening mee dat Rusland opnieuw tienduizenden militairen en materieel bij bondgenoot Noord-Korea inzet. Rusland zou 30.000 Noord-Koreaanse militairen willen inzetten en sinds juni voorbereidingen treffen in de regio Voronezh. Rusland en Noord-Korea haalden hun banden de afgelopen jaren aan. In 2024 vocht de Noord-Koreaanse troep al tegen Oekraïne. De Pride in Berlijn is gisteravond stopgezet nadat een voertuig leek te zijn ingereden op mensen in het stadspark Tiergarten, waarbij dodelijke slachtoffers en ook meerdere gewonden zijn gevallen. De hulpdiensten kwamen op grote schaal in actie en mensen werden opgeroepen de omgeving te mijden. Bij de Brandenburger Tor moest de menige rustig vertrekken na een evacuatieoproep. En dan tot het weer. Vanochtend start droog met flinke zonnige periode. Hier en daar wat stapelwolken. De temperatuur stijgt snel. Richting het middaguur is het in het midden en zuiden van het land al op veel plaatsen tropisch warm. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: The Fabulous 50s Radio Show.
3: Hello there, Paul and Jeff here, welcoming you to this week's Fabulous 50s Radio Show.
4: And we've got some fantastic summer music.

0: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De prefectuur van Gironde heeft de evacuatie bevolen van nog eens 55.000 mensen in de buitenwijken van Bordeaux wegens de bosbranden. Volgens brandweermensen is de brand opnieuw opgelaaid, ondanks eerdere hoop dat lagere temperaturen en vochtere lucht verdere uitbreiding zou voorkomen. In het gebied waren al 167.000 mensen geëvacueerd. Bij een ongeluk met meerdere voertuigen op de A9 in Thuringen raakten 34 mensen gewond, onder wie meerdere kinderen. Een camper reed zonder te remmen een reddingsstrook in. Die was ontstaan na een eerder ongeluk en botste tegen 9 stilstaande auto's, waaronder 2 busjes met kinderen. Niemand verkeert in levensgevaar. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo heeft inmiddels 1300 levens geëist. Dat meldt de regering. In totaal raakten ruim 3000 mensen besmet. Het virus verspreidt zich sneller dan bij eerdere uitbraken, mede omdat er nog geen goedgekeurd vaccin is voor deze variant. De ontwikkeling daarvan zou nog maanden duren. Oekraïne houdt er rekening mee dat Rusland opnieuw tienduizenden militairen en materieel bij bondgenoot Noord-Korea inzet. Rusland zou 30.000 Noord-Koreaanse militairen willen inzetten en sinds juni voorbereidingen treffen in de regio Voronezh. Rusland en Noord-Korea haalden hun banden de afgelopen jaar aan. In 2024 vochten Noord-Koreaanse troepen al tegen Oekraïne. En dan tot slot het weer. Vanochtend start droog met flinke zonnige perioden. Hier en daar wat stapelwolken. De temperatuur stijgt snel. Richting een middaguur is het in het midden en zuiden van het land al op veel plaatsen tropisch warm. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Het is 10:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De Duitse politie heeft een verdachte op het oog voor de dodelijke aanrijding bij de Pride in Berlijn, waarbij 1 dode viel en 16 gewonden. Het gaat om een 21-jarige man uit islamitisch milieu, in mei vrijgelaten uit de jeugdgevangenis. Onduidelijk is nog of hij zelf reed of alleen het busje huurde. Bij een inval in zijn huis bleek niemand thuis. Vandaag start een publieke klopjacht. De prefectuur van Gironde heeft de evacuatie bevolen van nog eens 55.000 mensen in de buitenwijken van Bordeaux wegens de bosbranden. Volgens brandweermensen is de brand opnieuw opgelaaid, ondanks eerdere hoop dat lagere temperaturen en vochtere lucht verdere uitbreiding zou voorkomen. In het gebied waren al 167.000 mensen geëvacueerd. Bij een ongeluk met meerdere voertuigen op de A9 in Thuringen raakten 34 mensen gewond, onder wie meerdere kinderen. Een camper reed zonder te remmen een reddingsstrook in. Die was ontstaan na een eerder ongeluk en botste tegen 9 stilstaande auto's, waaronder 2 busjes met kinderen. Niemand verkeert in levensgevaar. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo heeft inmiddels 1300 levens geëist. Dat meldt de regering. In totaal raakten ruim 3000 mensen besmet. Het virus verspreidt zich sneller dan bij eerdere uitbraken, mede omdat er nog geen goedgekeurd vaccin is voor deze variant. De ontwikkeling daarvan zou nog maanden duren. En dan tot slot het weer. Vanochtend start droog met flinke zonnige perioden. Hier en daar wat stapelwolken. De temperatuur stijgt snel. Richting een middaguur is het in het midden en zuiden van het land al op veel plaatsen tropisch warm. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meest

0: Het is 11 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De Duitse politie heeft vandaag naam en foto van de verdachte van de aanrijding tijdens de Pride in Berlijn openbaar gemaakt. Het is de 21-jarige Abdul B. Hij zou rond 10 uur bij de Tiergarten meerdere mensen hebben aangereden, waarna er ook gestoken zou zijn. De politie waarschuwt dat hij mogelijk gewapend en gevaarlijk is en roept op hem niet zelf te benaderen. In de Zuid-Chinese Zee voor de kust van Vietnam is een Vietnamees vrachtschip gezonken bij het Free Cross Reef. Hulpdiensten hebben inmiddels 39 opvarenden gered, terwijl na 23 vermiste personen nog intensief wordt gezocht door diverse schepen en een reddingshelikopter met behulp van satellietbeelden. De prefectuur van Gironde heeft de evacuatie bevolen van nog eens 55.000 mensen in de buitenwijken van Bordeaux wegens de bosbranden. Volgens brandweermensen is de brand opnieuw opgelaaid, ondanks eerdere hoop dat lagere temperaturen en vochtere lucht verdere uitbreiding zou voorkomen. In het gebied waren al 167.000 mensen geëvacueerd. Bij een ongeluk met meerdere voertuigen op de A9 in Thuringen raakten 34 mensen gewond, onder wie meerdere kinderen. Een camper reed zonder te remmen een reddingsstrook in. Die was ontstaan na een eerder ongeluk en botste tegen 9 stilstaande auto's, waaronder 2 busjes met kinderen. Niemand verkeert in levensgevaar. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo heeft inmiddels 1300 levens geëist. Dat meldt de regering. In totaal raakten ruim 3000 mensen besmet. Het virus verspreidt zich sneller dan bij eerdere uitbraken, mede omdat er nog geen goedgekeurd vaccin is voor deze variant. De ontwikkeling daarvan zou nog maanden duren. En dan tot slot het weer. Vanochtend start droog met flinke zonnige perioden. Hier en daar wat stapelwolken. De temperatuur stijgt snel. Richting een middaguur is het in het midden en zuiden van het land al op veel plaatsen tropisch warm. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: 12 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De grootste defensiebedrijven wereldwijd investeren dit jaar een recordbedrag van $4,1 miljard in militaire start-ups. Gevestigde namen als Lockheed Martin en BAE Systems participeren volop in financieringsrondes om zich aan te passen aan het snel veranderende karakter van de moderne oorlogsvoering. Dat zegt analysebureau Dealroom. Op 12 augustus vindt een gedeeltelijke zonsverduistering plaats, waarbij de maan ongeveer 90% van de zon bedekt. Dit zeldzame astronomische verschijnsel is te zien om 15 over 7 s'avonds en het duurt tot zonsondergang rond 9 uur. Sterrenwachten openen speciaal hun deuren voor alle geïnteresseerden. De Duitse politie heeft vandaag naam en foto van de verdachte van de aanrijding tijdens de Pride in Berlijn openbaar gemaakt. Het is de 21-jarige Abdul B. Hij zou rond 10 uur bij de Tiergarten meerdere mensen hebben aangereden, waarna er ook gestoken zou zijn. De politie waarschuwt dat hij mogelijk gewapend en gevaarlijk is en roept op hem niet zelf te benaderen. In de Zuid-Chinese Zee voor de kust van Vietnam is een Vietnamees vrachtschip gezonken bij het Free Cross Reef. Hulpdiensten hebben inmiddels 39 opvarenden gered, terwijl na 23 vermiste personen nog intensief wordt gezocht door diverse schepen en een reddingshelikopter met behulp van satellietbeelden. De prefectuur van Gironde heeft de evacuatie bevolen van nog eens 55.000 mensen in de buitenwijken van Bordeaux wegens de bosbranden. Volgens brandweermensen is de brand opnieuw opgelaaid, ondanks eerdere hoop dat lagere temperaturen en vochtere lucht verdere uitbreiding zou voorkomen. In het gebied waren al 167.000 mensen geëvacueerd. En dan tot slot het weer. Vanochtend start droog met flinke zonnige periode. Hier en daar wat stapelwolken. De temperatuur stijgt snel. Richting het middaguur is het in het midden en zuiden van het land al op veel plaatsen tropisch warm. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Jamming oldies, je hoort ze hier.

Het is altijd mooie muziek die Paul Simon heeft gemaakt nadat hij zijn vriendje Art Carvegal had verlaten en solo ging. Dit was er ook eens eentje uit de jaren 70. Modern Child Reunion. Vrienden, hartelijk welkom weer bij een aflevering van het programma Music Memories hier op Radio Emmeloord. We hebben veel sixties voor je uitgezocht dit uur. Dus mocht je daarvan houden, nou, dan zit je goed. En anders moet je maar denken van, er komt nog wel wat anders voorbij. Natuurlijk niet alleen sixties. Dit is zo'n hit van Maria Maccabee.

Echte jeugdliefde waarover werd gezongen in het jaar 1966. De Union Gap, samen met Gary Puckett. Ze hadden een andere hit, namelijk nog Lady Willpower. Zo'n beetje eind jaren 60 was het ook voor deze formatie weer voorbij. Het succes was afgelopen. Radio Emmeloord, we zenden uit op de AM 747 en via DAB+. In de regio van Emmeloord natuurlijk, waar ons radiostation gevestigd is. En streaming audio via onze website als radioemmeloord.nl. Straks ook nog weer een oude alarmschijf voor je. Maar nu eerst naar de jaren 80 toe. 1981, Keith Marshall.

One Hit Wonder uit 1964 van Lorne Green. Hij heet eigenlijk Lion Hyman of Hyman. Hij was eigenlijk presentator en nieuwslezer. En op een gegeven moment belandde hij ook in tv-series, waaronder dat meest bekende is nog Bonanza. Daar was hij de vader van de zoons die in die serie speelden. Misschien dat je dat een keer gezien hebt. En anders moet je een keer kijken op de tv-zender Ons, als je die tot je beschikking hebt. En ja, hij kon dus ook aardig met die hele mooie zware stem een liedje inzingen. En dat was deze dus, de Ringo. Een trieste verhaal over Ringo. Vrienden, straks hebben we nog een oude alarmschijf voor je. Ja, die staat ook alweer klaar voor je. Dat is van de Carpenters, dat kan ik je alvast vertellen. Ja, maar zover is het absoluut nog niet. Eerst even genieten van een hitje van de heren Bee Gees. Ach, toepasselijk. Na deze plaat van Lorne Green. Want hun liedje heette Tragedy.

1977 was dit een aardig hit en een one-hit wonder voor de formatie Stargard. Het was de titelsong voor een film. En die film heette Which Way Is Up. En dat was ook tevens dus de titel van dit liedje. Zometeen hebben wij muziek uit de hitparade van 1973. En dat is ook tevens de oude alarmschijf. Maar voor die tijd hebben we nog een trackje uit de hele vroege tijden van Elvis Presley.

0: Abba'tjes met Knowing Me, Knowing You. Een van de wat favoriete tracks van mijzelf, als ik dat zo mag zeggen. Niet de bedoeling dat je altijd je eigen muziek draait. Natuurlijk zeker niet bij Radio Emmeloord. Je weet het trouwens, je kunt reageren via onze website. Dat is radioemmeloord.nl. Daar staat ook het telefoonnummer op, dus je kunt ook nog naartoe bellen. En tijdens de live-uitzendingen kun je ook nog reageren. Kortom, als je wat wilt melden of je hebt een verzoek of je hebt een ander iets, altijd welkom om dat te doen.
1: Oude alarmschijf.
0: Uit 1973, zoals ik je al vertelde, de oude alarmschijf. Richard en Karen.

de jaren 80 werd zijn andere hit Repetit nog eens een keertje uitgebracht opnieuw. Naar aanleiding van een reclamefilmpje. En dit was ook eentje uit zijn jargon. Your love keep lifting me higher and higher. Ja, Jackie Wilson, hij was niet oud geworden. Nee, hij is zeker niet oud geworden. Want hij kreeg op jongere leeftijd op 41 een hartaanval. Hij raakte in coma en heeft 8 jaar in coma gelegen. Toen is hij overleden. Hij werd 49 jaar oud. Je luistert naar Radio Emmeloord. De zender vanuit Emmeloord natuurlijk. Dat zegt ons naam al. AM 747. En natuurlijk DAB+. En streaming audio. Dit is The Cure met Forest. En daarna duiken we weer terug naar de 60's. Met een beetje een vergeten hit. Maar daar vertel ik je straks wel wat meer over.

0: leuke muziek van The Toys. Dat waren drie dames. En ja, de opvolger van dit liedje. Dit liedje heette dus Lovers Concerto. En de opvolger Attack, die deed helemaal niks in Nederland. Maar dit was een hele hoge notering. En wereldwijd was dit ook de best verkopende single voor de dames. Even kijken, wat gaan we doen? Nou, laten we de Gibson Brothers maar eens even doen. Want dat is ook zo'n informatie die bijzonder weinig op de radio is.
1: Mark Bodegraven.
0: En wij vinden het dus bij Radio Emerald ook wel eens een keer leuk om dat soort trekjes voorbij te laten komen. Het is een kleine hit geweest. Misschien voor de kenners onder ons die zeggen, hé, ja, dat ken ik nog. Ik moest even diep in mijn geheugen duiken. Het heet Latin America.

van het begin, Paul Simon. Nu samen met zijn vriendje Art Carvergill. Die hele grote hit van ze. Dat was getiteld The Boxer. We kijken naar het klokje. Dat betekent dat we afscheid van elkaar gaan nemen voor dit uur. Het programma Music and Memories. Tot dan het nieuws weer. Deze van The Sound Orchestral. And Cast Your Fate to the Wind.

0: Het is 1 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam zegt dat waar nodig extra veiligheidsmaatregelen worden genomen tijdens World Pride. Dat gebeurt na de aanslag in Berlijn, waarbij 1 persoon om het leven kwam en 16 mensen gewond raakten. De Amsterdamse driehoek overlegt hierover en heeft nauw contact met de organisatie. World Pride duurt tot 8 augustus. Bewoners van appartementen aan het Abraham Staalmanplein in Amsterdam-Slotervaart zijn vannacht geëvacueerd nadat bij een speelgoed- en kledingwinkel een explosief was gevonden. De explosieve opruimingsdienst heeft het explosief veiliggesteld. Kort na de melding zijn 2 mensen aangehouden. De winkel was deze week al 2 keer eerder doelwit van explosies. De grootste defensiebedrijven wereldwijd investeren dit jaar een recordbedrag van $4,1 miljard in militaire start-ups. Gevestigde namen als Lockheed Martin en BAE Systems doen mee aan financieringsrondes. Daarmee willen ze zich kunnen aanpassen aan het snel veranderende karakter van de moderne oorlogsvoering, volgens analysebureau Dealroom. En de Duitse politie heeft vandaag de naam en een foto van de verdachte van de aanrijding tijdens Pride in Berlijn openbaar gemaakt. Het gaat om de 21-jarige Abdul B. Hij zou vrijdag rond 10 uur bij Tiergarten meerdere mensen hebben aangereden, waarna er ook gestoken zou zijn. Vandaag wordt een klopjacht georganiseerd om de man te vinden. Het weer. Het is regenachtig vanmiddag met af en toe wat zon. De wind komt uit zuidwest tot westelijke richting en is matig, aan de kust vrij krachtig. In het noorden is er ook kans op onweer. De maximumtemperatuur ligt rond de 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: dit is meestal het halve werk. Goedemiddag allemaal.
1: Muziek uit vervlogen tijden.
2: Doordraaien met Peter Nijdam.
0: Goedemiddag, jawel, On the Wings of a Nightingale. Uiteraard muziek van die Everly Brothers. Radio Emmeloord, daar staat u momenteel op afgestemd. Zondagmiddag, het is even over de klok van 1 uur. Dat betekent dat we weer gaan doordraaien, zoals gebruikelijk op de zondagmiddag. Mijn naam is Peter Nijdam en zoals gebruikelijk op de zondag gaan we ook uitsluitend alleen maar vinylplaatjes draaien. Ik heb vanmorgen alweer een leuke selectie vinylplaatjes uitgezocht. U weet wel, die 7-inch singeltjes die we weer gaan draaien op 45 rondjes per minuut. Nou, zoals we zeggen, laten we gewoon lekker aanstaan hier. Op de Middengolf zijn we te ontvangen in het noorden van Nederland via de AM747. En dan ook nog in de Noordoostpolder via DAB+. En wereldwijd via de diverse streams. Voor meer informatie, kijk op onze website www.radioemmeloord.nl.
1: Radio Emmeloord, met de beste gouden ouwe.

prachtig plaatje gemaakt. Destijds door John Denver natuurlijk. En het prachtige Calypso gedraaid op 45 rondjes per minuut, vrienden. Het is zomervakantie. We zitten er middenin. De bouwvak is in volle gang, als het ware. Een zonnig plaatje, alhoewel het vandaag hier een beetje bewolkt is. Maar de weersverwachting, het wordt toch wel weer hoogzomers komende week. Dit is Lou en de Hollywood Bananas. Kingston, en zo heet deze plaat. Kingston, Kingston.

plaatje met een hoog zomers gevoel. Zomerse waren als het ware. Kingston, Kingston, Lou en de Hollywood Bananas. Een trio als het ware. En Lou vergezeld van twee dames. Dat zullen we ongetwijfeld die Hollywood Bananas zijn geweest.

uit de jaren 80, uit de film La Bamba. En het origineel was uiteraard van Ritchie Valens. Ja, maar dat was al vele jaren eerder. En die Ritchie Valens die is destijds verongelukt met een, door een vliegtuigongeluk. Dat was The Day the Music Died, hè. Een zomersplaatje. Misschien dat u wel onderweg bent richting Frankrijk. Iets moois nu. Alain Barrière, Tutenfois, is hier op Radio.

Alain Barrière doet een voix. Samen met Noël Cordier en Barry en Aline. Die scoorden er in de jaren 70 trouwens ook nog een grote hit mee. Even lekker terug naar de jaren 60 met deze van The Shocking Blue en Venus. Yesterplay.

Shocking Blue, een grote hit destijds in 1969 uiteraard, met zangeres Mariska Veres op de voorgrond. Die dame met dat mooie, lange, zwarte haar. Later had ik begrepen van dat het een bruid was. Terug naar 1969 met deze plaat. 40 jaar geleden stond trouwens een cover van Bananarama in de hitparade met hetzelfde nummer, maar deze was toch wel lekker, het origineel. En dan nu, de Blues Brothers vrienden op Radio Emmeloord. Everybody needs

Musik aus die neue deutsche Welle, ja. Nena, uiteraard, nur getroond. En hiervoor trouwens nog muziek van de Blues Brothers. And Everybody Needs Somebody to Love. Ja, ik was even mijn tekst kwijt, maar ik heb het, inmiddels heb ik het weten te vinden allemaal, vrienden, hoor. Ja, dat zit namelijk zo. Ik zit hier momenteel met twee computers. Het is allemaal een beetje nieuw en ik moet nog even wennen aan de knopjes. Maar goed, als het goed is, komt de volgende jingle er nu aan.

Desireless. Voyage, voyage. Van die mooie platen die ook zo lekker klinken op de middelgolf, vrienden. AM747, wij zijn Radio Emmeloord. Met de mooiste plaatjes, 24 uur per dag, 7 dagen in de week zijn wij er voor u. En in de Noordoostpolder ook nog via DAB+. En wereldwijd via, jawel, de streams.

mooie heb ik ze niet hoor. The Little River Band. It's a long way there. En vrienden, trouwens ook een beetje een triest bericht. We draaien voornamelijk Goud van Oud, jaren 60, jaren 70. Ja, en al die artiesten die worden natuurlijk ook een dagje ouder. En er zijn al een aantal ontvallen uiteraard. Zo ook de volgende, Jim Gilstrip, werd van de week bekend dat hij is overleden. En Jim Gilstrip, die kennen we nog wel van deze plaat. Was destijds een hele grote hit in de jaren 70. Swing Your Daddy, de beste man, is verleden week 18 juli heen gegaan. Dit was zijn bekendste plaatje.

79 jaar geworden, onlangs overleden. En in het jaar 1975 stond hij met dit nummer onder andere 2 weken op nummer 1 in de Nederlandse top 40. En er is trouwens deze week nog een bekend iemand overleden. Trouwens Tony Thorpe, een lid van de Rubettes, zanger, gitarist en ja, hij is 80 jaar geworden. En hij zong onder andere destijds de hit You're the Reason Why van de Rubettes. En die wil ik je nog eens even laten horen.

lekker plaatje hoor, deze van The Loving Spoonful en Summer in the City. Gezellig plaatjes draaien op de zondagmiddag bij Radio Emmeloord. Die mooie evergreens. Wat dacht u van deze? Iets moois van Tom Jones.

echt een plaatje waar je gewoon lekker op kunt meezingen uiteraard. Hè. Delilah, Tom Jones natuurlijk. En we blijven nog even lekker hangen in de jaren 60. Met deze plaat van Davy D, Dossie, Vicky, Mick en Titch. Een hele mond vol vrienden. En de Pinda's van Duivens, die zijn altijd

favorietje vanaf mijn kant hoor. Monjaka. Go da Jaka, go to the top. Het was weer de ene laatste plaat die ik heb kunnen draaien hier vanmiddag op Radio Emmeloord, vrienden. Want het loopt alweer tegen het einde van de uur, 2 uur op de zondagmiddag. Ik bedank iedereen voor het luisteren. Nog een hele fijne zondag trouwens. En volgende week zaterdag, zo zaterdagochtend tussen 9 en 10 uur, weer een nieuwe aflevering doordraaien. En anders volgende week zondag weer. Hè. Goed, de laatste is een beetje van David Essex. En Gonna Make You a Star. De groetjes. En laten we lekker hier op Radio Emmeloord de hele dag nog leuke muziek hier.

0: 2 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Roemenië heeft voor de derde dag op rij een drone neergehaald die zonder toestemming het luchtruim was binnengevlogen. Daarbij werd een F-16 ingezet. De drone werd neergehaald in de buurt van Sulina, dicht bij de grens met Oekraïne. Roemenië heeft sinds de Russische invasie tientallen schendingen van het luchtruim door drones gemeld. Brandweerlieden in Frankrijk proberen nog steeds de bosbranden onder controle te krijgen die nu de stad Bordeaux bedreigen. In het zuidwesten van het land zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. De branden worden aangewakkerd door een hittegolf. Ook de populaire vakantiebestemming Cap Ferret is getroffen. Die regio staat bekend om zijn wijngaarden en trekt veel toeristen. Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam zegt dat waar nodig extra veiligheidsmaatregelen worden genomen tijdens World Pride. Dat gebeurt na de aanslag in Berlijn, waarbij 1 persoon om het leven kwam en 16 mensen gewond raakten. De Amsterdamse driehoek overlegt hierover en heeft nauw contact met de organisatie. World Pride duurt tot 8 augustus. De grootste defensiebedrijven wereldwijd investeren dit jaar een recordbedrag van $4,1 miljard in militaire start-ups. Gevestigde namen als Lockheed Martin en BAE Systems doen mee aan financieringsrondes. Daarmee willen ze zich kunnen aanpassen aan het snel veranderende karakter van de moderne oorlogsvoering, volgens analysebureau Dealroom. Het weer. Het is regenachtig vanmiddag met af en toe wat zon. De wind komt uit zuidwest tot westelijke richting en is matig, aan de kust vrij krachtig. In het noorden is er ook kans op onweer. De maximumtemperatuur ligt rond de 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Now, from the Rock and Roll Rewind Studio in Cotacachi, Ecuador, to you at warp speed.
3: Stand by for Ron O'Quinn.

0: The McCoys with Rick Derringer singing and playing guitar, and the song was called Fever. It was the second hit they had. The first one was Hang On Sloopy. I just thought about it. I met all three of the singers that had the song Fever on the national charts. I met Peggy Lee one time. She was before my time, of course, but she still had a huge version of Fever, and I got a chance to meet her. I met Little Willie John several times. Little Willie John charted way up on the charts with the song Fever. And Rick Derringer, the group I just played with the McCoys and their version of Fever.
1: Je luistert naar Radio Emmeloord.
2: Wat doe jij met je oude mobieltje? Liggen ze ook in een laten verstoffen? Je kan er iets heel goeds mee doen. De 17-jarige Jesse Mulder uit Oldebroek zet zich in als ambassadeur van de stichting Opkikker, door onder andere oude mobieltjes in te zamelen. De opbrengst wordt gebruikt om onvergetelijke Opkikkerdagen van de stichting Opkikker voor langdurig zieke kinderen te organiseren. Help mee en stuur je oude mobiel die je toch niet gebruikt naar Jesse Mulder van Asch van Wijklaan 20, 8096 AH in Oldebroek. Het kost je een beetje moeite en je betaalt alleen de portokosten. Heb je nog oude mobieltjes in de la liggen? Je maakt Jesse en de Stichting Opkikker er ontzettend blij mee. Je kan dit bericht ook teruglezen op de Facebookpagina Oude Mobieltjes Jesse Mulder. Bedankt!

0: ago, in 1943, Father Flanagan of Boys Town in Nebraska was thumbing through the pages of a magazine when he saw an image of an older boy carrying a younger boy on his back. And the caption read, "He ain't heavy, he's my brother." And that became the motto of Boys Town.
1: Vanuit het centrum van de Noordoostpolder, via internet en DHB+, dit is Radio Emmeloord. Muziek vanaf de zeebodem.
2: Hier is Radio Veronica vanuit zee.
3: Radio Veronica, anker van mijn jeugd. Het allereerste boek geschreven door een echte fan van de legendarische zeezender en de latere omroep, Marian van den Dorpen. Ze werkte, vocht en leefde voor Veronica. Als een rode draad loopt Veronica door haar leven.
4: Veronica blijft, als u dat wilt.
3: Laat je 446 pagina's lang meeslepen in dit prachtige boek. Met tientallen nooit eerder gepubliceerde foto's en unieke verhalen van Veronica-directeur Bill Verwij.
5: En alles werd besloten tot aankoop van een schip en het was in de Balkenbrief.
3: Radio Veronica, anker van mijn jeugd, door Marian van den Dorpen.
6: Nou, dank voor de gezellige avond.
3: Bestel nu op veronicaankervanmijnjeugd.nl.

0: is 3 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Duitse autoriteiten hebben mogelijk iemand aangehouden die in de auto zat die gisteren inreed op mensen tijdens de Pride in Berlijn. Dat meldt een Duitse regionale omroep. De politie heeft de aanhouding nog niet bevestigd. Er wordt nog gezocht naar een 21-jarige verdachte die volgens Duitse media banden zou hebben met Islamitische Staat. Bij een Israëlische luchtaanval in de Gazastrook zijn volgens Palestijnse hulpverleners en politie twee hoge functionarissen van de interne veiligheidsdienst van Hamas gedood. Onder hen was het hoofd van de veiligheidsdienst in Centraal Gaza. Sinds het staakt het vuren zijn volgens Palestijnse gezondheidsautoriteiten meer dan 1100 Palestijnen gedood. De stranden in Normandië, waar de geallieerden in 1944 landen tijdens D-Day, zijn toegevoegd aan de werelderfgoedlijst van UNESCO. Dat heeft de VN-organisatie besloten tijdens een vergadering in Zuid-Korea. De landingen op 5 stranden vormden het begin van de bevrijding van West-Europa. In totaal kwamen ongeveer 185.000 militairen over zee aan land. Roemenië heeft voor de 3e dag op rij een drone neergehaald die zonder toestemming het luchtruim was binnengevlogen. Daarbij werd een F-16 ingezet. De drone werd neergehaald in de buurt van Sulina, dicht bij de grens met Oekraïne. Roemenië heeft sinds de Russische invasie tientallen schendingen van het luchtruim door drones gemeld. Het weer. Het is regenachtig vanmiddag met af en toe wat zon. De wind komt uit zuidwest tot westelijke richting en is matig, aan de kust vrij krachtig. In het noorden is er ook kans op onweer. De maximumtemperatuur ligt rond de 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Radio Emmeloord op DAB+.

station. One radio station.

0: One radio station. One radio station. All this music. All this music. This is Radio Amyloid op DAB+.
1: Hallo, ik ben Bart van Leeuwen en ik werkte van januari 1976 tot maart 1977 voor Radio Miamigo. Over dat radiostation is er nu het boek Miamigo, de Vlaamse tak van de zeezenders, dat te koop is via de website www.miamigoboek.eu. Je leest daarin alles over de geschiedenis van het zendschip Miamigo en het gelijknamige radiostation dat de Spaanse badplaats Playa de Haro groot maakte. Wil jij lezen hoe we bij Radio Miamigo met live programma's zoals Bake 16 begonnen? Waarom ik het zendschip verruilde voor de programmastudio in Playa de Haro? En wat voor een wonderlijke situaties daar soms waren? Dan is dit boek een aanrader. Tot ziens in Miamigo, de Vlaamse tak van de zeezenders. 192.

0: Het is 4:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Er zou vandaag een olietanker ontploft zijn in de straat van Hormuz. Dat melden Iraanse media. Het schip zou een zeemijn hebben geraakt. De tanker zou zijn afgeweken van een door Iran aangewezen vaarroute. Veel details zijn nog onduidelijk en vanuit Teheran is er nog geen officiële reactie. De Duitse autoriteiten melden dat alles erop wijst dat de aanslag gisteren tijdens de Pride in Berlijn een islamitische terreuraanslag was. Daarbij kwam 1 vrouw om het leven. Het aantal gewonden is inmiddels opgelopen tot 29. De 21-jarige hoofdverdachte is nog altijd voortvluchtig. Hij was al bekend bij de politie en zou zijn geradicaliseerd. De Londense luchthaven Gatwick kampt met een storing in de watervoorziening. Beide terminals zitten zonder water, waardoor toiletten niet werken en restaurants zijn gesloten. Ook kunnen reizigers geen flesjes vullen of hun handen wassen. Vooralsnog zijn er geen meldingen van vertragingen. De luchthaven werkt samen met het waterbedrijf om de problemen zo snel mogelijk op te lossen. De stranden in Normandië, waar de geallieerden in 1944 landen tijdens D-Day, zijn toegevoegd aan de werelderfgoedlijst van UNESCO. Dat heeft de VN-organisatie besloten tijdens een vergadering in Zuid-Korea. De landingen op 5 stranden vormden het begin van de bevrijding van West-Europa. In totaal kwamen ongeveer 185.000 militairen over zee aan land. Het weer. Het is regenachtig vanmiddag met af en toe wat zon. De wind komt uit zuidwest tot westelijke richting en is matig, aan de kust vrij krachtig. In het noorden is er ook kans op onweer. De maximumtemperatuur ligt rond de 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Hi, Top 20 tuners, your old mate here, Simon Tate, welcoming you to the most exciting spot on your radio dial. From the Grand Duchy, it's Top 20. Tate here for your DJ BA, Sunday the 30th of July 1961, in association with Stay Blonde and Brunatech Shampoo for beautiful, shimmering hair that turns heads. And just ahead of the Top 20, a couple of new discs. We have a 208 new spin. One enemy, Chop Bublet. And here's the one simmering away. It's about to come up to the boil, I think. It's the latest from Sam Cooke.

0: is 5 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Er zou vandaag een olietanker ontploft zijn in de straat van Hormuz. Dat melden Iraanse media. Het schip zou een zeemijn hebben geraakt. De tanker zou zijn afgeweken van een door Iran aangewezen vaarroute. Veel details zijn nog onduidelijk en vanuit Teheran is er nog geen officiële reactie. De Duitse autoriteiten melden dat alles erop wijst dat de aanslag gisteren tijdens de Pride in Berlijn een islamitische terreuraanslag was. Daarbij kwam 1 vrouw om het leven. Het aantal gewonden is inmiddels opgelopen tot 29. De 21-jarige hoofdverdachte is nog altijd voortvluchtig. Hij was al bekend bij de politie en zou zijn geradicaliseerd. De Londense luchthaven Gatwick kampt met een storing in de watervoorziening. Beide terminals zitten zonder water, waardoor toiletten niet werken en restaurants zijn gesloten. Ook kunnen reizigers geen flesjes vullen of hun handen wassen. Vooralsnog zijn er geen meldingen van vertragingen. De luchthaven werkt samen met het waterbedrijf om de problemen zo snel mogelijk op te lossen. De stranden in Normandië, waar de geallieerden in 1944 landen tijdens D-Day, zijn toegevoegd aan de werelderfgoedlijst van UNESCO. Dat heeft de VN-organisatie besloten tijdens een vergadering in Zuid-Korea. De landingen op 5 stranden vormden het begin van de bevrijding van West-Europa. In totaal kwamen ongeveer 185.000 militairen over zee aan land. Het weer. Het is regenachtig vanmiddag met af en toe wat zon. De wind komt uit zuidwest tot westelijke richting en is matig, aan de kust vrij krachtig. In het noorden is er ook kans op onweer. De maximumtemperatuur ligt rond de 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Is Radio Emmeloord op DAB+.
2: I believe the Edmunds words that that fund is going to find itself right in the Luxembourg Sound Survey in not so long from now.
3: This is the Paul Burnett Show on Radio Luxembourg.
4: Around Great Britain, all over Europe, the big noise of Radio Luxembourg, the station of the stars, your weekly appointment with the 208 Sound Survey, simultaneously for Paul Burnett, Sunday the 27th of July, 1969. 6 new ones this week, marking the disappearance of Family Dog, Jethro Tull, Marmalade, Scott Walker, Creedence Clearwater Revival and the Isley Brothers. And that means newcomers all the way from numbers 20 to 15. Our first chart newcomer. He's at number 20. And that's the one they call Gentleman Jim.

0: Het is 6:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Een 45-jarige Nederlander uit Enschede is zondag dood aangetroffen in het Comomeer nadat hij zijn 16-jarige zoon probeerde te redden. De jongen was tijdens het zwemmen in de problemen geraakt en werd gered door een suppende omstander. De vader verdween onder water. Zijn twee jongere kinderen werden veilig aan land gebracht. Enkele honderden mensen namen in Rotterdam-Zuid deel aan een stille tocht voor de 18-jarige Jafferel, die dinsdag werd doodgeschoten in Nijmegen. De tocht verliep zonder incidenten. Zijn familie stelt dat hij geen doelwit was. Intussen heeft een crowdfunding voor zijn uitvaart al ruim 29.000 euro opgebracht. Max Verstappen is als tweede geëindigd in de Grand Prix van Hongarije. Dat is zijn vierde podium van het seizoen. Wereldkampioen Lando Norris won zijn eerste Grand Prix van het jaar. Kimi Antonelli werd knap derde. Oscar Piastri was lang leider, maar viel uit na een probleem met zijn versnellingsbak. Na de zomerstop keert de Formule 1 terug op 23 augustus in Zandvoort. De koninklijke marechaussee is extra alert op de verdachte van de aanslag tijdens de Pride in Berlijn. Alle operationele eenheden letten extra op de 21-jarige voortvluchtige die Europees staat gesignaleerd. Bij de aanslag kwam één persoon om het leven en raakten 29 mensen gewond. Volgens Duitse media is de verdachte een IS-aanhanger. Dan nog het weer. Vanavond wordt het geleidelijk droog met een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende nacht valt plaatselijk nog een bui bij minima van 13 tot 17 graden. Maandag breekt de zon steeds vaker door. Er blijft wel een lokale bui mogelijk en het wordt morgen met een matige westenwind ongeveer 22 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Now it's time for Late Night in the Attic with Paul Peters.

0: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. De natuurbrand in de Franse Gironde heeft al circa 42.000 hectare verwoest en ongeveer 240 woningen in de as gelegd, vooral in Le Porgue. Zo'n 220.000 mensen zijn geëvacueerd. Wegen en treinverkeer zijn deels afgesloten. De politie meldde ook plunderingen en arresteerde een verdachte van wijndiefstal uit een verlaten woning. Drie ruimtevaarders zijn na 8 maanden op het ISS veilig teruggekeerd op aarde. De Soyuz MS-28 landde in Kazachstan met 2 Russische cosmonauten en NASA-astronaut Christopher Williams. Tijdens hun 241 dagen durende missie maakten ze 3856 omwentelingen rond de aarde en legden ruim 160 miljoen kilometer af. Een 45-jarige Nederlander uit Enschede is zondag dood aangetroffen in het Comomeer nadat hij zijn 16-jarige zoon probeerde te redden. De jongen was tijdens het zwemmen in de problemen geraakt en werd gered door een suppende omstander. De vader verdween onder water. Zijn 2 jongere kinderen werden veilig aan land gebracht. Enkele honderden mensen namen in Rotterdam-Zuid deel aan een stille tocht voor de 18-jarige Jafferel, die dinsdag werd doodgeschoten in Nijmegen. De tocht verliep zonder incidenten. Zijn familie stelt dat hij geen doelwit was. Intussen heeft een crowdfunding voor zijn uitvaart al ruim 29.000 euro opgebracht. Dan nog het weer. Vanavond wordt het geleidelijk droog met een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende nacht valt plaatselijk nog een bui bij minima van 13 tot 17 graden. Maandag breekt de zon steeds vaker door. Er blijft wel een lokale bui mogelijk en het wordt morgen met een matige westenwind ongeveer 22 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Direct from the UK, this is Late Night in the Attic with Paul Peters.

0: Het is 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. De Duitse politie heeft de 21-jarige verdachte van de aanslag tijdens de Pride in Berlijn opgespoord en doodgeschoten. Bij de aanval met een bestelbus en een machete kwam een vrouw om het leven en raakte 29 mensen gewond. De verdachte was eerder bekend wegens radicalisering en voorbereidingen voor geweld. Iran zegt zijn aanvallen te staken zolang de Verenigde Staten hun luchtaanvallen pauzeren. President Trump gaf ruimte aan diplomatiek overleg, terwijl beide landen waarschuwen dat nieuwe aanvallen mogelijk zijn bij escalatie. Er is nog geen officieel staakt het vuren, maar de spanningen lijken voorlopig af te nemen door de lopende onderhandelingen. De Belgische keeper Thibaut Courtois is positief over de aanstelling van Mark van Bommel als bondscoach van België. De doelman prijst zijn prestaties bij Antwerpen en kijkt uit naar een samenwerking. Over zijn interlandtoekomst is Courtois nog onzeker. Na een gesprek met Van Bommel beslist hij of hij doorgaat bij de Rode Duivels. De natuurbrand in de Franse Gironde heeft al circa 42.000 hectare verwoest en ongeveer 240 woningen in de as gelegd, vooral in Le Porgue. Zo'n 220.000 mensen zijn geëvacueerd. Wegen en treinverkeer zijn deels afgesloten. De politie meldde ook plunderingen en arresteerde een verdachte van wijndiefstal uit een verlaten woning. Dan nog het weer. Vanavond wordt het geleidelijk droog met een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende nacht valt plaatselijk nog een bui bij minima van 13 tot 17 graden. Maandag breekt de zon steeds vaker door. Er blijft wel een lokale bui mogelijk en het wordt morgen met een matige westenwind ongeveer 22 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

En wederom een hele goede avond. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van het programma Music Specials van Radio Emmeloord. En we zijn iedere zondagavond te beluisteren van 8 tot 9 uur. En mijn naam is Annelies. Hij overleed 27 februari, jongstleden, anderhalve week terug, op 86-jarige leeftijd. Ik heb het natuurlijk over Neil Sedaka en hij staat centraal vanavond. We beginnen met een lied dat hij schreef in 1959, One Way Ticket. Dit is de versie, de coverversie moet ik zeggen, van de groep Eruption. Hier zijn ze met One Way Ticket.

One Way Ticket to the Blues. Dit werd gezongen door Eruption, maar het is geschreven en hij had er trouwens ook een grote hit mee door Neil Sedaka. One Way Ticket. Uit 1959 was dat al. Ja, een klassiek geschoold pianist was hij, Neil Sedaka. Maar hij had meer belangstelling uiteindelijk voor de popmuziek. Maar toch bleef de klassieke muziek altijd wel een rol op de achtergrond spelen. Al snel kreeg hij een platencontract. Hij schreef onder andere ook muziek voor Connie Francis, Tony Christie, Amarillo, kent u vast wel. ABBA, Ring Ring, heeft hij ook meegeschreven. En zijn eerste grote hits waren natuurlijk ook Carol, One Way Ticket, die u zojuist hoorde. Calendar Girl, trouwens ook Carol, dat was een ode aan Carole King, want die twee die zaten samen op dezelfde high school. En Happy Birthday Sweet 16 was natuurlijk ook een grote hit van hem. En mocht u zojuist hebben geluisterd tussen 6 en 8 moet ik zeggen, naar Paul Peters, die had ook een soort van mini special van Neil Sedaka, leuk. Maar dan net weer iets andere liedjes als die ik heb uitgekozen. Uit 1975 komt de volgende grote hit in de VS, was het, niet hier. Met backing vocals van niemand minder dan Elton John, Bad Blood.

0: Bad Blood, gezongen door Niels Sedaka, samen met niemand minder dan Elton John.
1: Dit is Radio Emmeloord op AM en DAB+.
0: Ja, nogmaals hartelijk welkom, beste mensen. Een hele goede avond, ook voor de luisteraars van Happy AM, Backyard AM en Radio Elvira. Ja, ook een nummer, één hit uit die tijd was Breaking Up Is Hard To Do. Maar dit is de uitvoering van The Overtones.
2: Do-do-do-down, do-do-do-down-down.

Breaking Up Is Hard To Do, een gigantische hit voor Niels Sedaka. Maar dit waren die Overtones. Het werd de nummer 1 hit voor Niels Sedaka in 1962. En straks hoort u dit lied nog een keer, maar dan in een geheel andere uitvoering. Iets verderop in zijn carrière, en dat was in 1978, nam hij het album The Many Sides of Niels Sedaka op. Het was een compilatiealbum met wat minder bekende liedjes van dat album, Pictures from the Past.

Cheers from the Bears, gezongen door Niels Sedaka. En dan heb ik even een dienstmededeling. Volgende week ben ik er namelijk niet, althans niet live. Ik ga een weekje naar mijn zoon in Spanje. Hij is volgende week lekker jarig. Maar u krijgt waarschijnlijk een herhaling te horen. Dan gaan we even kijken of dat allemaal gaat lukken. Die week erop ben ik gewoon weer live hier in de studio aanwezig. Love Will Keep Us Together, dat komt uit 1973. Maar dat werd zowel een hit voor Mac en Katie Kassoon als ook van Captain & Tennille. Love Will Keep Us Together.

Captain en Tennille waren dat met Love Will Keep Us Together. En de lyrics, de melodie was natuurlijk van Niels de Dake, maar de lyrics waren van Howard Greenfield. En met Howard Greenfield heeft hij heel veel samengewerkt. Laughter in the Rain, dat schreef hij al in 1975. Wederom een nummer 1 hit. Maar in 2002 nam hij het nog een keer op. In een heel andere uitvoering. En hij deed het samen met zijn dochter Dara. Hier zijn ze samen met Laughter in the Rain.

Hele mooie uitvoering van Laughter in the Rain. Neil en Dara Sedaka, vader en dochter Sedaka. En dat komt van het album The Show Goes On. En inmiddels is het, en dan moet ik even gauw spieken, 6:56 geworden. Uit 2009 komt Do You Remember?

Ja, lekker stukje Spaans tussendoor. Heerlijke Spaanse klanken. En dat is om alvast in de stemming te komen voor mij dan. Geweldig. Hij is tot aan zijn dood. Nou, dat is niet waar. Tot bijna aan het eind van zijn leven is hij albums uit blijven geven. Leven geven. Nou, dat rijmt. En zijn laatste album heeft hij uitgebracht. Dat was in 2022. En dat was een verzamelalbum. Nu weer eentje uit zijn begintijd. 1959. You Mean Everything to Me.

You mean everything to me, zong door Neil Sedaka. Ook de volgende schreef hij samen met Howard Greenfield. En het komt van het album Trala Days Are Over uit 1973. Evenals trouwens Love Will Keep Us Together, die hoorden we in het begin. En Our Last Song Together, en die horen we straks op het eind. The Other Side of Me, maar dit is de uitvoering van Vince Hill.

0: Vince Hill was dit met The Other Side of Me.
1: Dit is Radio Emmeloord
2: op AM en DAB+.
0: Ja, en van hetzelfde album, Tralledeza Over, komt Standing on the Inside. Dit is de versie van Full House.

0: Standing on the Inside van de Nederlandse groep Full House. En Niels Sedaka die had er geen hit mee trouwens, maar Full House wel. Met Frank Kramer, herinnert hij zich die nog?
1: Herinnert u zich deze nog?
0: Ja, ik herinner me Frank Kramer nog wel.

En dat was Waiting for Never uit 1961. En dat kwam van het album Circulate. En Circulate, dat was zijn tweede solo-album. Hij zong het ook in een Italiaanse versie. En dan heet het Terza Luna. Iets met maan. Ik weet niet wat terza betekent. In 1972 maakte hij het album Solitaire. Naar het gelijknamige kaartspel Solitaire. En het gaat over een man die alleen is omdat hij zijn geliefde verloor door zijn onverschilligheid. Andy Williams, hij zong het, maar deze is veel bekender. Van de Carpenters, hier zijn ze met Solitaire.

Ja, een heel triest liedje, maar wel heel erg mooi gezongen door Karen Carpenter. Een lied van Niels Sedaka, Solitaire heet het. En hij werd voor de melodie, voor deze melodie van dit lied, werd hij geïnspireerd door Chopin. En Chopin was zijn favoriete klassieke componist. Ja, aan het begin hoorde u die overtones met een compositie van Niels Sedaka. Dit is de versie van hetzelfde lied. Breaking Up Is Hard To Do, maar dan door René Olsted. Don't

do. Ja, prachtige versie van Breaking Up Is Hard To Do, gezongen door René Alstedt. En ik heb niet goed kunnen vinden wie meezingt op dit lied. Volgens mij is het Chris Botti, want daar heeft ze heel veel mee samengewerkt. Maar dat is helaas niet helemaal duidelijk. Het was in ieder geval René Alstedt, zo heet ze. In The Hungry Years kijkt Neil Sedaka terug naar zijn jonge jaren, waarin hij nog ambitieus was. Ze hadden geld, ze waren samen, ze hadden alles wat ze wilden. Maar those days of me and you, we lost along the way. I miss the hungry years.

I Miss the Hungry Years, prachtig gezongen door Niels Sedaka. In 1983 werd hij bijgeschreven in de Songwriters Hall of Fame, zo heet dat. Hij kreeg ook een ster in de Hollywood Walk of Fame. En tijdens de COVID-periode, en dat, ja, dat vond ik zo leuk, gaf hij via social media mini-concerten speciaal voor zijn fans. Ja, hij heeft muziek geschreven en opgetreden tot 2022, dat zei ik daar straks ook al. En 2 dagen voor zijn overlijden, op 27 februari jongstleden, was hij nog in een restaurant. Hij is vrij plotseling overleden zonder een ziekbed. Ja, daar kun je ook voor tekenen. Niels Sedaka. Maar hij laat natuurlijk een enorm werk achter. En een van zijn laatste uitgebrachte albums was in 2016. I Do It For Applause. En hier is de titelsong. I go

Ja, dit zong hij op 76-jarige leeftijd en dan nog zo'n stem. Ik vond trouwens zijn stem geweldig. Echt een klassieke inslag, dat hoorde je. Ja, en het was op één na de laatste. Ik sluit af met Our Last Song Together. Dus volgende week ben ik er niet, mensen, maar die week erop opnieuw live een nieuwe aflevering van Music Specials. Heel graag tot dan.

0: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. De Duitse politie heeft de 21-jarige verdachte van de aanslag tijdens de Pride in Berlijn opgespoord en doodgeschoten. Bij de aanval met een bestelbus en een machet kwam een vrouw om het leven en raakte 29 mensen gewond. De verdachte was eerder bekend wegens radicalisering en voorbereidingen voor geweld. Iran zegt zijn aanvallen te staken zolang de Verenigde Staten hun luchtaanvallen pauzeren. President Trump gaf ruimte aan diplomatiek overleg, terwijl beide landen waarschuwen dat nieuwe aanvallen mogelijk zijn bij escalatie. Er is nog geen officieel staakt het vuren, maar de spanningen lijken voorlopig af te nemen door de lopende onderhandelingen. De Belgische keeper Thibaut Courtois is positief over de aanstelling van Mark van Bommel als bondscoach van België. De doelman prijst zijn prestaties bij Antwerpen en kijkt uit naar een samenwerking. Over zijn interland toekomst is Courtois nog onzeker. Na een gesprek met Van Bommel beslist hij of hij doorgaat bij de Rode Duivels. De natuurbrand in de Franse Gironde heeft al circa 42.000 hectare verwoest en ongeveer 240 woningen in de as gelegd, vooral in Le Porgue. Zo'n 220.000 mensen zijn geëvacueerd. Wegen en treinverkeer zijn deels afgesloten. De politie meldde ook plunderingen en arresteerde een verdachte van wijndiefstal uit een verlaten woning. Dan nog het weer. Vanavond wordt het geleidelijk droog met een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende nacht valt plaatselijk nog een bui bij minima van 13 tot 17 graden. Maandag breekt de zon steeds vaker door. Er blijft wel een lokale bui mogelijk en het wordt morgen met een matige westenwind ongeveer 22 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: The Fabulous 50s Radio Show.
3: Hello there, Paul and Jeff here, welcoming you to this week's Fabulous 50s Radio Show.
4: And we've got some fantastic summer music.

0: Het is 10:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. De voormalige Hondurese president Juan Orlando Hernandez is teruggekeerd naar Honduras nadat Donald Trump hem gratie heeft verleend. Hernandez zat in de Verenigde Staten een celstraf van 45 jaar uit voor betrokkenheid bij drugsmokkel. Hij blijft echter juridisch onder druk staan en moet in eigen land nog terechtstaan voor mogelijke corruptie. Mathieu van der Poel heeft op spectaculaire wijze de laatste etappe van de Tour de France in Parijs gewonnen. Hij reed op Montmartre weg bij Pogacar en hield het peloton nipt achter zich. Pogacar pakte zijn vijfde eindzege en evenaart daarmee wielerlegendes als Merckx en Indurain. De Duitse politie heeft de 21-jarige verdachte van de aanslag tijdens de Pride in Berlijn opgespoord en doodgeschoten. Bij de aanval met een bestelbus en een machet kwam een vrouw om het leven en raakte 29 mensen gewond. De verdachte was eerder bekend wegens radicalisering en voorbereidingen voor geweld. Iran zegt zijn aanvallen te staken zolang de Verenigde Staten hun luchtaanvallen pauzeren. President Trump gaf ruimte aan diplomatiek overleg, terwijl beide landen waarschuwen dat nieuwe aanvallen mogelijk zijn bij escalatie. Er is nog geen officieel staakt het vuren, maar de spanningen lijken voorlopig af te nemen door de lopende onderhandelingen. Dan nog het weer. Vanavond wordt het geleidelijk droog met een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende nacht valt plaatselijk nog een bui bij minima van 13 tot 17 graden. Maandag breekt de zon steeds vaker door. Er blijft wel een lokale bui mogelijk en het wordt morgen met een matige westenwind ongeveer 22 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op

if a man

0: jouw gids door de stille uren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. 5 Bosnische bergbeklimmers zijn omgekomen op de Russische Mount Elbrus, de hoogste berg van Europa, nadat ze werden verrast door een zware storm. Reddingswerkers hebben 2 lichamen geborgen op zo'n 5300 meter hoogte. De lichamen van 3 andere slachtoffers kunnen door slecht weer nog niet worden geëvacueerd. 2 klimmers werden wel gered. De Amerikaanse topcommandant Brad Cooper adviseerde te stoppen met bombardementen rond de straat van Hormuz, omdat de militaire effecten volgens hem hun grens hadden bereikt. President Trump besloot daarna de aanvallen op Iraanse doelen te pauzeren. Iran zegt eveneens vergeldingsaanvallen te hebben gestopt, zolang de Verenigde Staten geen nieuwe aanvallen uitvoeren. Roemenië heeft voor de 3e dag op rij een drone uit het luchtruim gehaald. Het land noemt de schendingen door Rusland onaanvaardbaar en roept de Russische ambassadeur ter verantwoording. De neergehaalde drones waren vermoedelijk van Russische oorsprong. 1 drone vloog 5 minuten boven Roemeens grondgebied en werd door een F-16 vernietigd. De voormalige Hondurese president Juan Orlando Hernandez is teruggekeerd naar Honduras nadat Donald Trump hem gratie heeft verleend. Hernandez zat in de Verenigde Staten een celstraf van 45 jaar uit voor betrokkenheid bij drugsmokkel. Hij blijft echter juridisch onder druk staan en moet in eigen land nog terecht staan voor mogelijke corruptie. Dan nog het weer. Vanavond wordt het geleidelijk droog met een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende nacht valt plaatselijk nog een bui bij minima van 13 tot 17 graden. Maandag breekt de zon steeds vaker door. Er blijft wel een lokale bui mogelijk en het wordt morgen met een matige westenwind ongeveer 22 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Twee moskeeën op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn afgelopen nacht in brand gestoken. Israëlische kolonisten worden verdacht van betrokkenheid bij één aanval. Het leger veroordeelde de brandstichtingen en onderzoekt de zaak. De incidenten volgen op een periode van oplopend geweld, met dodelijke schietpartijen en nieuwe spanningen in het gebied. Vijf Bosnische bergbeklimmers zijn omgekomen op de Russische Mount Elbrus, de hoogste berg van Europa, nadat ze werden verrast door een zware storm. Reddingswerkers hebben twee lichamen geborgen op zo'n 5300 meter hoogte. De lichamen van drie andere slachtoffers kunnen door slecht weer nog niet worden geëvacueerd. Twee klimmers werden wel gered. De Amerikaanse topcommandant Brad Cooper adviseerde te stoppen met bombardementen rond de straat van Hormuz, omdat de militaire effecten volgens hem hun grens hadden bereikt. President Trump besloot daarna de aanvallen op Iraanse doelen te pauzeren. Iran zegt eveneens vergeldingsaanvallen te hebben gestopt, zolang de Verenigde Staten geen nieuwe aanvallen uitvoeren. Roemenië heeft voor de derde dag op rij een drone uit het luchtruim gehaald. Het land noemt de schendingen door Rusland onaanvaardbaar en roept de Russische ambassadeur ter verantwoording. De neergehaalde drones waren vermoedelijk van Russische oorsprong. Eén drone vloog 5 minuten boven Roemeens grondgebied en werd door een F-16 vernietigd. Dan nog het weer. In de nacht valt lokaal nog een bui en blijft het zacht met minima tussen de 13 en 17 graden. Morgen begint bewolkt, maar later breekt de zon door. Er is nog kans op een enkele bui, vooral in het oosten. Het wordt ongeveer 22 graden met een matige westenwind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloid en Solo Radio.

0: trouwgids door de stille uren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Twee moskeeën op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn afgelopen nacht in brand gestoken. Israëlische kolonisten worden verdacht van betrokkenheid bij één aanval. Het leger veroordeelde de brandstichtingen en onderzoekt de zaak. De incidenten volgen op een periode van oplopend geweld, met dodelijke schietpartijen en nieuwe spanningen in het gebied. Vijf Bosnische bergbeklimmers zijn omgekomen op de Russische Mount Elbrus, de hoogste berg van Europa, nadat ze werden verrast door een zware storm. Reddingswerkers hebben twee lichamen geborgen op zo'n 5300 meter hoogte. De lichamen van drie andere slachtoffers kunnen door slecht weer nog niet worden geëvacueerd. Twee klimmers werden wel gered. De Amerikaanse topcommandant Brad Cooper adviseerde te stoppen met bombardementen rond de straat van Hormuz, omdat de militaire effecten volgens hem hun grens hadden bereikt. President Trump besloot daarna de aanvallen op Iraanse doelen te pauzeren. Iran zegt eveneens vergeldingsaanvallen te hebben gestopt, zolang de Verenigde Staten geen nieuwe aanvallen uitvoeren. Roemenië heeft voor de derde dag op rij een drone uit het luchtruim gehaald. Het land noemt de schendingen door Rusland onaanvaardbaar en roept de Russische ambassadeur ter verantwoording. De neergehaalde drones waren vermoedelijk van Russische oorsprong. Eén drone vloog 5 minuten boven Roemeens grondgebied en werd door een F-16 vernietigd. Dan nog het weer. In de nacht valt lokaal nog een bui en blijft het zacht met minima tussen de 13 en 17 graden. Morgen begint bewolkt, maar later breekt de zon door. Er is nog kans op een enkele bui, vooral in het oosten. Het wordt ongeveer 22 graden met een matige westenwind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Twee moskeeën op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn afgelopen nacht in brand gestoken. Israëlische kolonisten worden verdacht van betrokkenheid bij één aanval. Het leger veroordeelde de brandstichtingen en onderzoekt de zaak. De incidenten volgen op een periode van oplopend geweld, met dodelijke schietpartijen en nieuwe spanningen in het gebied. Vijf Bosnische bergbeklimmers zijn omgekomen op de Russische Mount Elbrus, de hoogste berg van Europa, nadat ze werden verrast door een zware storm. Reddingswerkers hebben twee lichamen geborgen op zo'n 5300 meter hoogte. De lichamen van drie andere slachtoffers kunnen door slecht weer nog niet worden geëvacueerd. Twee klimmers werden wel gered. De Amerikaanse topcommandant Brad Cooper adviseerde te stoppen met bombardementen rond de straat van Hormuz, omdat de militaire effecten volgens hem hun grens hadden bereikt. President Trump besloot daarna de aanvallen op Iraanse doelen te pauzeren. Iran zegt eveneens vergeldingsaanvallen te hebben gestopt, zolang de Verenigde Staten geen nieuwe aanvallen uitvoeren. Roemenië heeft voor de derde dag op rij een drone uit het luchtruim gehaald. Het land noemt de schendingen door Rusland onaanvaardbaar en roept de Russische ambassadeur ter verantwoording. De neergehaalde drones waren vermoedelijk van Russische oorsprong. Eén drone vloog 5 minuten boven Roemeens grondgebied en werd door een F-16 vernietigd. Dan nog het weer. In de nacht valt lokaal nog een bui en blijft het zacht met minima tussen de 13 en 17 graden. Morgen begint bewolkt, maar later breekt de zon door. Er is nog kans op een enkele bui, vooral in het oosten. Het wordt ongeveer 22 graden met een matige westenwind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.